Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit de Paradise FM Disco Inferno.

Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit... de Paradise FM Disco Inferno.

0: naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Het Israëlische leger zegt in het zuiden van Libanon 3 leden van Hezbollah te hebben gedood. Dat zou zijn gebeurd bij de heuvel Ali Altar bij Nabati. Een Israëlische militair raakte gewond. Tussen Israël, Libanon en Hezbollah geldt officieel een bestand. Israël zegt dat de 3 een bedreiging vormden. De Pride-viering in Hamburg trok zaterdag ongeveer 300.000 bezoekers, een record. De optocht begon met een minuut stilte voor de slachtoffers van de dodelijke aanslag op de Pride-viering in Berlijn. In Hamburg werden 2 keer zoveel agenten ingezet en werden betonblokken langs de route geplaatst. Italië controleert op luchthaven Fiumicino in Rome reizigers uit Spanje op hun paspoort. De maatregel volgt op de migrantenstroom vanuit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta, waar tientallen mensen omkwamen. Premier Giorgia Meloni wil de Schengen-afspraken met Spanje tijdelijk opschorten. Dinsdag is Europees overleg. De Nepalese bergbeklimmer en berggids Nirmal Pooja is omgekomen bij een lawine in het noorden van Pakistan. Pooja en 9 andere klimmers werden donderdag bij de Broad Peak door de lawine weggevaagd. Zijn onderneming, Elite Expeditions, bevestigde zaterdag dat niemand van hen de lawine heeft overleefd. Regeringsleiders van 22 lidstaten van de Europese Unie vragen om spoedoverleg over de situatie in de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko. Daar staken tienduizenden Marokkanen zwemmend de grens over. De leiders willen meer steun voor Frontex en samenwerking met Marokko. Ook premier Rob Jetten tekende de brief. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Yeah.

0: naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Het Israëlische leger zegt in het zuiden van Libanon 3 leden van Hezbollah te hebben gedood. Dat zou zijn gebeurd bij de heuvel Ali Altar bij Nabati. Een Israëlische militair raakte gewond. Tussen Israël, Libanon en Hezbollah geldt officieel een bestand. Israël zegt dat de 3 een bedreiging vormden. De Pride-viering in Hamburg trok zaterdag ongeveer 300.000 bezoekers, een record. De optocht begon met een minuut stilte voor de slachtoffers van de dodelijke aanslag op de Pride-viering in Berlijn. In Hamburg werden 2 keer zoveel agenten ingezet en werden betonblokken langs de route geplaatst. Italië controleert op luchthaven Fiumicino in Rome reizigers uit Spanje op hun paspoort. De maatregel volgt op de migrantenstroom vanuit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta, waar tientallen mensen omkwamen. Premier Giorgia Meloni wil de Schengen-afspraken met Spanje tijdelijk opschorten. Dinsdag is Europees overleg. De Nepalese bergbeklimmer en berggids Nirmal Pooja is omgekomen bij een lawine in het noorden van Pakistan. Pooja en 9 andere klimmers werden donderdag bij de Broad Peak door de lawine weggevaagd. Zijn onderneming, Elite Expeditions, bevestigde zaterdag dat niemand van hen de lawine heeft overleefd. Regeringsleiders van 22 lidstaten van de Europese Unie vragen om spoedoverleg over de situatie in de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko. Daar staken tienduizenden Marokkanen zwemmend de grens over. De leiders willen meer steun voor Frontex en samenwerking met Marokko. Ook premier Rob Jetten tekende de brief. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Het Israëlische leger zegt in het zuiden van Libanon 3 leden van Hezbollah te hebben gedood. Dat zou zijn gebeurd bij de heuvel Ali Altar bij Nabati. Een Israëlische militair raakte gewond. Tussen Israël, Libanon en Hezbollah geldt officieel een bestand. Israël zegt dat de 3 een bedreiging vormden. De Pride-viering in Hamburg trok zaterdag ongeveer 300.000 bezoekers, een record. De optocht begon met een minuut stilte voor de slachtoffers van de dodelijke aanslag op de Pride-viering in Berlijn. In Hamburg werden 2 keer zoveel agenten ingezet en werden betonblokken langs de route geplaatst. Italië controleert op luchthaven Fiumicino in Rome reizigers uit Spanje op hun paspoort. De maatregel volgt op de migrantenstroom vanuit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta, waar tientallen mensen omkwamen. Premier Giorgia Meloni wil de Schengen-afspraken met Spanje tijdelijk opschorten. Dinsdag is Europees overleg. De Nepalese bergbeklimmer en berggids Nirmal Pooja is omgekomen bij een lawine in het noorden van Pakistan. Pooja en 9 andere klimmers werden donderdag bij de Broad Peak door de lawine weggevaagd. Zijn onderneming, Elite Expeditions, bevestigde zaterdag dat niemand van hen de lawine heeft overleefd. Regeringsleiders van 22 lidstaten van de Europese Unie vragen om spoedoverleg over de situatie in de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko. Daar staken tienduizenden Marokkanen zwemmend de grens over. De leiders willen meer steun voor Frontex en samenwerking met Marokko. Ook premier Rob Jetten tekende de brief. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Het Israëlische leger zegt in het zuiden van Libanon 3 leden van Hezbollah te hebben gedood. Dat zou zijn gebeurd bij de heuvel Ali Altar bij Nabati. Een Israëlische militair raakte gewond. Tussen Israël, Libanon en Hezbollah geldt officieel een bestand. Israël zegt dat de 3 een bedreiging vormden. De Pride-viering in Hamburg trok zaterdag ongeveer 300.000 bezoekers, een record. De optocht begon met een minuut stilte voor de slachtoffers van de dodelijke aanslag op de Pride-viering in Berlijn. In Hamburg werden 2 keer zoveel agenten ingezet en werden betonblokken langs de route geplaatst. Italië controleert op luchthaven Fiumicino in Rome reizigers uit Spanje op hun paspoort. De maatregel volgt op de migrantenstroom vanuit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta, waar tientallen mensen omkwamen. Premier Giorgia Meloni wil de Schengen-afspraken met Spanje tijdelijk opschorten. Dinsdag is Europees overleg. De Nepalese bergbeklimmer en berggids Nirmal Pooja is omgekomen bij een lawine in het noorden van Pakistan. Pooja en 9 andere klimmers werden donderdag bij de Broad Peak door de lawine weggevaagd. Zijn onderneming, Elite Expeditions, bevestigde zaterdag dat niemand van hen de lawine heeft overleefd. Regeringsleiders van 22 lidstaten van de Europese Unie vragen om spoedoverleg over de situatie in de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko. Daar staken tienduizenden Marokkanen zwemmend de grens over. De leiders willen meer steun voor Frontex en samenwerking met Marokko. Ook premier Rob Jetten tekende de brief. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

sportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

0: naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Het Israëlische leger zegt in het zuiden van Libanon 3 leden van Hezbollah te hebben gedood. Dat zou zijn gebeurd bij de heuvel Ali Altar bij Nabati. Een Israëlische militair raakte gewond. Tussen Israël, Libanon en Hezbollah geldt officieel een bestand. Israël zegt dat de 3 een bedreiging vormden. De Pride-viering in Hamburg trok zaterdag ongeveer 300.000 bezoekers, een record. De optocht begon met een minuut stilte voor de slachtoffers van de dodelijke aanslag op de Pride-viering in Berlijn. In Hamburg werden 2 keer zoveel agenten ingezet en werden betonblokken langs de route geplaatst. Italië controleert op luchthaven Fiumicino in Rome reizigers uit Spanje op hun paspoort. De maatregel volgt op de migrantenstroom vanuit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta, waar tientallen mensen omkwamen. Premier Giorgia Meloni wil de Schengen-afspraken met Spanje tijdelijk opschorten. Dinsdag is Europees overleg. De Nepalese bergbeklimmer en berggids Nirmal Pooja is omgekomen bij een lawine in het noorden van Pakistan. Pooja en 9 andere klimmers werden donderdag bij de Broad Peak door de lawine weggevaagd. Zijn onderneming, Elite Expeditions, bevestigde zaterdag dat niemand van hen de lawine heeft overleefd. Regeringsleiders van 22 lidstaten van de Europese Unie vragen om spoedoverleg over de situatie in de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko. Daar staken tienduizenden Marokkanen zwemmend de grens over. De leiders willen meer steun voor Frontex en samenwerking met Marokko. Ook premier Rob Jetten tekende de brief. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Yo!

0: naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Het Israëlische leger zegt in het zuiden van Libanon 3 leden van Hezbollah te hebben gedood. Dat zou zijn gebeurd bij de heuvel Ali Altar bij Nabati. Een Israëlische militair raakte gewond. Tussen Israël, Libanon en Hezbollah geldt officieel een bestand. Israël zegt dat de 3 een bedreiging vormden. De Pride-viering in Hamburg trok zaterdag ongeveer 300.000 bezoekers, een record. De optocht begon met een minuut stilte voor de slachtoffers van de dodelijke aanslag op de Pride-viering in Berlijn. In Hamburg werden 2 keer zoveel agenten ingezet en werden betonblokken langs de route geplaatst. Italië controleert op luchthaven Fiumicino in Rome reizigers uit Spanje op hun paspoort. De maatregel volgt op de migrantenstroom vanuit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta, waar tientallen mensen omkwamen. Premier Giorgia Meloni wil de Schengen-afspraken met Spanje tijdelijk opschorten. Dinsdag is Europees overleg. De Nepalese bergbeklimmer en berggids Nirmal Pooja is omgekomen bij een lawine in het noorden van Pakistan. Pooja en 9 andere klimmers werden donderdag bij de Broad Peak door de lawine weggevaagd. Zijn onderneming, Elite Expeditions, bevestigde zaterdag dat niemand van hen de lawine heeft overleefd. Regeringsleiders van 22 lidstaten van de Europese Unie vragen om spoedoverleg over de situatie in de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko. Daar staken tienduizenden Marokkanen zwemmend de grens over. De leiders willen meer steun voor Frontex en samenwerking met Marokko. Ook premier Rob Jetten tekende de brief. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Rise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Mijn naam is Esmee Gijmans en dit is het nieuws. De schade door natuurbranden in Griekenland neemt toe. Lokale experts schatten dat ongeveer 12.000 hectare bos en landbouwgrond is getroffen. In de buurt van Athene woeden nog branden, onder meer bij Porto Germeno. Daar zou 10.000 hectare zijn verbrand. 500 brandweerlieden bestrijden het vuur. Hongarije heeft zijn enige kerncentrale volledig stilgelegd. Door de hittegolf is het waterpeil in de Donau sterk gedaald, waardoor de centrale te weinig koelwater heeft. Het is voor het eerst in 44 jaar dat de centrale volledig wordt uitgezet. De centrale levert normaal bijna de helft van de Hongaarse elektriciteit. President Trump zegt dat hij een geplande Amerikaanse aanval op Iran voorlopig afblaast. Volgens de Amerikaanse president vroegen Iran en andere landen in het Midden-Oosten om uitstel, in afwachting van een akkoord over de Straat van Hormuz en de nucleaire dreiging. Iran en Israël hebben de uitspraken niet bevestigd. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn zaterdag volgens de autoriteiten in Gaza zeker 7 mensen gedood. Het Israëlische leger zegt meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas te hebben aangevallen. In Gaza-stad zijn na bijna 2 weken zoeken 112 lichamen geborgen, onder wie 40 kinderen en 38 vrouwen. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn zeker 3 mensen omgekomen en 21 gewond geraakt. Volgens de autoriteiten ging het mogelijk om een geïmproviseerd explosief. Een vrouw zou de bom hebben meegenomen. Toen een bewaker haar de toegang weigerde, ontplofte de bom. De berichten zijn niet onafhankelijk bevestigd. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag.

Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.

0: Mijn naam is Esmee Gijmans en dit is het nieuws. Het Zwitserse leger heeft water gebracht naar twee boerderijen in de Alpen bij Diemtigen. Een Super Puma-helikopter van de luchtmacht vervoerde vrijdag 14.000 liter water voor de koeien. De boerderijen zijn zwaar getroffen door droogte en watertekorten. Door de hitte zijn de weidevelden uitgedroogd. De schade door natuurbranden in Griekenland neemt toe. Lokale experts schatten dat ongeveer 12.000 hectare bos en landbouwgrond is getroffen. In de buurt van Athene woeden nog branden, onder meer bij Porto Germeno. Daar zou 10.000 hectare zijn verbrand. 500 brandweerlieden bestrijden het vuur. Hongarije heeft zijn enige kerncentrale volledig stilgelegd. Door de hittegolf is het waterpeil in de Donau sterk gedaald, waardoor de centrale te weinig koelwater heeft. Het is voor het eerst in 44 jaar dat de centrale volledig wordt uitgezet. De centrale levert normaal bijna de helft van de Hongaarse elektriciteit. President Trump zegt dat hij een geplande Amerikaanse aanval op Iran voorlopig afblaast. Volgens de Amerikaanse president vroegen Iran en andere landen in het Midden-Oosten om uitstel, in afwachting van een akkoord over de Straat van Hormuz en de nucleaire dreiging. Iran en Israël hebben de uitspraken niet bevestigd. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn zaterdag volgens de autoriteiten in Gaza zeker 7 mensen gedood. Het Israëlische leger zegt meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas te hebben aangevallen. In Gazastad zijn na bijna 2 weken zoeken 112 lichamen geborgen, onder wie 40 kinderen en 38 vrouwen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com. Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
2: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work,

0: gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Mahaai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: This is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: is. Je zingt ze ook. 80.
1: Dat is Frans, 80.
2: Frans is 80?
1: Wie is Frans?
2: Nee, restaurant 80, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
1: Dat is ook weer Frans.
2: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
1: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als 80. Vier wijnen.
2: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
1: Ga je weer.
2: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
1: Ketgevang.
2: Exactement.
3: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug.

Een tweede leven. Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com.

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snel.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 8 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Bij een brand op een veerboot bij het Indonesische eiland Madura zijn 5 mensen omgekomen. Minstens 41 mensen worden nog vermist. Volgens de reddingsdiensten waren er 271 mensen aan boord. De veerboot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand is niet duidelijk. Het Zwitserse leger heeft water gebracht naar 2 boerderijen in de Alpen, bij Dientigen. Een Super Puma-helikopter van de luchtmacht vervoerde vrijdag 14.000 liter water voor de koeien. De boerderijen zijn zwaar getroffen door droogte en watertekorten. Door de hitte zijn de weidevelden uitgedroogd. De schade door natuurbranden in Griekenland neemt toe. Lokale experts schatten dat ongeveer 12.000 hectare bos- en landbouwgrond is getroffen. In de buurt van Athene woeden nog branden, onder meer bij Porto Germeno. Daar zou 10.000 hectare zijn verbrand. 500 brandweerlieden bestrijden het vuur. Hongarije heeft zijn enige kerncentrale volledig stilgelegd. Door de hittegolf is het waterpeil in de Donau sterk gedaald, waardoor de centrale te weinig koelwater heeft. Het is voor het eerst in 44 jaar dat de centrale volledig wordt uitgezet. De centrale levert normaal bijna de helft van de Hongaarse elektriciteit. President Trump zegt dat hij een geplande Amerikaanse aanval op Iran voorlopig afblaast. Volgens de Amerikaanse president vroegen Iran en andere landen in het Midden-Oosten om uitstel in afwachting van een akkoord over de staat van Hormuz en de nucleaire dreiging. Iran en Israël hebben de uitspraken niet bevestigd. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
3: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
1: Wijnen met allure zijn niet altijd dure. Bij Servifret de Jan W. vind je haute qualité voor elke portemonnee.
3: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
4: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno, laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via dushifu.com. Il Forno, arrivederci.
5: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
6: Paradise FM, gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
2: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
1: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
3: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
4: Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer.

0: 3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
3: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9 uur.
4: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Bij een poging vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn 72 migranten omgekomen. Tot ongeveer 60.000 mensen probeerden de afgelopen dagen de grens over te steken. Spanje houdt circa 3.000 ordentroepen in Ceuta. Europese ministers bespreken de situatie dinsdag. Bij een brand op een veerboot bij het Indonesische eiland Madura zijn zondagochtend 5 mensen omgekomen. Minstens 41 mensen worden nog vermist. Er waren 271 mensen aan boord. Reddingsdiensten zouden 225 mensen hebben kunnen redden. De oorzaak van de brand is onbekend. Het Zwitserse leger heeft water gebracht naar 2 boerderijen in de Alpen, bij Dientigen. Een Super Puma-helikopter van de luchtmacht vervoerde vrijdag 14.000 liter water voor de koeien. De boerderijen zijn zwaar getroffen door droogte en watertekorten. Door de hitte zijn de weidevelden uitgedroogd. De schade door natuurbranden in Griekenland neemt toe. Lokale experts schatten dat ongeveer 12.000 hectare bos- en landbouwgrond is getroffen. In de buurt van Athene woeden nog branden, onder meer bij Porto Germeno. Daar zou 10.000 hectare zijn verbrand. 500 brandweerlieden bestrijden het vuur. Hongarije heeft zijn enige kerncentrale volledig stilgelegd. Door de hittegolf is het waterpeil in de Donau sterk gedaald, waardoor de centrale te weinig koelwater heeft. Het is voor het eerst in 44 jaar dat de centrale volledig wordt uitgezet. De centrale levert normaal bijna de helft van de Hongaarse elektriciteit. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
5: Mingudu, luister. Als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
6: Turista riba bo isla. Sing maleta, peruku hoppi sabor. Isimang aki, ciao Italia. Brinda, cupaline limoncello. Pa 35.90. Y pa 9.99, boti un bio pizza de un forno, dushi di Carrefour. Complete con un crispy maretti bruschetta pa 6.99. Cada simang, un destination nuovo.
7: Lekker een informeel lunchje, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.
8: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
3: Paradise FM, gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd.

geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte.

Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com.

0: ZFM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Bij een poging vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken, zijn 72 migranten omgekomen. Tot ongeveer 60.000 mensen probeerden de afgelopen dagen de grens over te steken. Spanje houdt circa 3.000 ordentroepen in Ceuta. Europese ministers bespreken de situatie dinsdag. Bij een brand op een veerboot bij het Indonesische eiland Madura zijn zondagochtend 5 mensen omgekomen. Minstens 41 mensen worden nog vermist. Er waren 271 mensen aan boord. Reddingsdiensten zouden 225 mensen hebben kunnen redden. De oorzaak van de brand is onbekend. Het Zwitserse leger heeft water gebracht naar 2 boerderijen in de Alpen, bij Dientigen. Een Super Puma-helikopter van de luchtmacht vervoerde vrijdag 14.000 liter water voor de koeien. De boerderijen zijn zwaar getroffen door droogte en watertekorten. Door de hitte zijn de weidevelden uitgedroogd. De schade door natuurbranden in Griekenland neemt toe. Lokale experts schatten dat ongeveer 12.000 hectare bos- en landbouwgrond is getroffen. In de buurt van Athene woeden nog branden, onder meer bij Porto Germeno. Daar zou 10.000 hectare zijn verbrand. 500 brandweerlieden bestrijden het vuur. Hongarije heeft zijn enige kerncentrale volledig stilgelegd. Door de hittegolf is het waterpeil in de Donau sterk gedaald, waardoor de centrale te weinig koelwater heeft. Het is voor het eerst in 44 jaar dat de centrale volledig wordt uitgezet. De centrale levert normaal bijna de helft van de Hongaarse elektriciteit. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Begin je zaterdag en zondag goed. Met de grootste hits en de leukste juweeltjes. Op 12 uur, Paradise FM. 80s en 90s Weekend.

0: Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij. It all happens at Yountville Beach.
1: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-bij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis- en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
2: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Kura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
3: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
4: Wauw, wat ruikt het hier lekker.
5: Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine.
4: Oh, is die er weer?
5: Ja, en deze editie, It Rains Fishes, is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmy Smulders. En zoveel leuke artikelen.
6: Oh kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven.
5: Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè?
6: Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen.
5: Island Vibes, nu in de winkel.
7: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, truco of t-bone steak tot de big ass steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?

eitje, croissantje en de grootste hits uit de jaren 80 en 90. Begin je dag goed met 80s en 90s weekend op Paradise FM.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 11 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Bij een poging vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn 72 migranten omgekomen. Tot ongeveer 60.000 mensen probeerden de afgelopen dagen de grens over te steken. Spanje houdt circa 3.000 ordentroepen in Ceuta. Europese ministers bespreken de situatie dinsdag. Bij een brand op een veerboot bij het Indonesische eiland Madura zijn zondagochtend 5 mensen omgekomen. Minstens 41 mensen worden nog vermist. Er waren 271 mensen aan boord. Reddingsdiensten zouden 225 mensen hebben kunnen redden. De oorzaak van de brand is onbekend. Het Zwitserse leger heeft water gebracht naar 2 boerderijen in de Alpen, bij Dientigen. Een Super Puma-helikopter van de luchtmacht vervoerde vrijdag 14.000 liter water voor de koeien. De boerderijen zijn zwaar getroffen door droogte en watertekorten. Door de hitte zijn de weidevelden uitgedroogd. De schade door natuurbranden in Griekenland neemt toe. Lokale experts schatten dat ongeveer 12.000 hectare bos- en landbouwgrond is getroffen. In de buurt van Athene woeden nog branden, onder meer bij Porto Germeno. Daar zou 10.000 hectare zijn verbrand. 500 brandweerlieden bestrijden het vuur. Hongarije heeft zijn enige kerncentrale volledig stilgelegd. Door de hittegolf is het waterpeil in de Donau sterk gedaald, waardoor de centrale te weinig koelwater heeft. Het is voor het eerst in 44 jaar dat de centrale volledig wordt uitgezet. De centrale levert normaal bijna de helft van de Hongaarse elektriciteit. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij. Maak jouw staycation bij Courtyard bij Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: Begin je zaterdag en zondag goed.
1: Goed, goed.
0: Met de grootste hits en de leukste juweeltjes. Tot 12 uur, Paradise FM. 80s en 90s weekend.

0: Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
2: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. 1 losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
3: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
4: Turista, riba bo isla. Sing maleta, peruku. Hoppi sabor. Isimang aki, ciao Italia. Brinda, cupalini limoncello. Pa 35,90. Y pa 9,99, boti un bio pizza de un forno, dushi di Carrefour. Complete con un crispy maretti bruschetta pa 6,99. Cada simang, un destination nuovo.

0: je zomaar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry. We

0: gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Mahaai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste

Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.nl.

0: is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Ten westen van Athene zijn twee Blush-helikopters op elkaar gebotst en neergestort. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand bij Psata. Volgens de eerste bevindingen is de bemanning van een van de helikopters mogelijk gered. Dat meldde Griekse media op gezag van de brandweer. De stroomproductie uit waterkracht in Servië wordt sterk gehinderd door de zeer lage waterstand van de Donau door extreme hitte. De centrales Djerdap 1 en Djerdap 2 draaien op 20% en 30% van hun normale capaciteit. Ze leveren 18% van de Servische stroom. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn zondag tot dusver 11 mensen omgekomen. Dat meldt Al Jazeera. Ook een dag eerder voerde Israël ondanks een bestand aanvallen uit op Deir el-Bala, Gaza-stad en Khan Yunis. Volgens eerdere berichten zijn minstens 3 kinderen bij de aanvallen omgekomen. Bij een poging vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn 72 migranten omgekomen. Tot ongeveer 60.000 mensen probeerden de afgelopen dagen de grens over te steken. Spanje houdt circa 3.000 ordentroepen in Ceuta. Europese ministers bespreken de situatie dinsdag. Bij een brand op een veerboot bij het Indonesische eiland Madura zijn zondagochtend 5 mensen omgekomen. Minstens 41 mensen worden nog vermist. Er waren 271 mensen aan boord. Reddingsdiensten zouden 225 mensen hebben kunnen redden. De oorzaak van de brand is onbekend. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem.

0: Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno, laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.

0: Die heerlijke combinatie van de stemmen van Rihanna en Nio bij Paradise. Hate That I Love You, hoorde je.
1: Nadine Roos, Paradise FM.
0: Het is de zondagmiddag. Ik hoop dat je een beetje een relaxed weekend hebt gehad. Tot zover het staartje. Daar neem ik je verder in mee. Tot aan 2 uur is dit Weekend Vibes bij Paradise. En waarop ik natuurlijk graag wil horen wat jouw vibes zijn. Wat doe jij deze zondag? Misschien ben je wel naar Fuik. Het is volgens mij mini Fuikdag vandaag. Misschien ben je precies onderweg daar naartoe. En ik ben benieuwd, hoe gaat het er dan naartoe? Wat ben je aan het doen? Wat zijn je vibes? Wat wil je daarbij horen? Dat laat je natuurlijk altijd weten via 6751031. Ik heb hier Phil Collins voor je. Against All Odds.

0: Think About You bij Paradise. Misschien heb je ons gisteren wel gezien.
1: Paradise FM.
0: Bij Bali Groteberg, bij de officiële eerste statiegeldinzamelingsdag hier op Curaçao met de Koenoekeman Recycling hebben wij de aftrap gegeven voor dit fantastische project. Er is ook echt behoorlijk wat binnengekomen. Aantallen moeten we nog even tellen, maar fantastisch dat het überhaupt nu kan. En dat er dus geld ook wordt weggegeven in ruil voor afval. Ik heb gisteren geleerd, mag het geen afval meer noemen. Het is gewoon plastic. Of het is blik, of het is glas. Afval, dat is een verboden woord geworden. Want dit wordt gewoon hergebruikt. Een deel wordt naar Nederland gestuurd om daar verwerkt te worden. Het wordt hier in ieder geval samengeperst. En er wordt ook nog het een en ander van gemaakt. Onder andere het zand, wat je weer in de tuin kan gooien. Allerlei bijzondere manieren waarop het gebruikt wordt. En het leuke is, Richard, die stuurt een appje. Die was er gisteren ook bij. Heeft toch 4 gulden opgeleverd, schrijft hij. Nou ja, weet je, voor het geld hoef je het soms niet te doen. Het is gewoon mooi dat het kan. En dat je toch ergens op die manier aan iets moois kan bijdragen. De komende tijd staat de Koenoekeman nog op heel veel verschillende punten. Ben je benieuwd? Wil je ook een keer wat inleveren? Heb je nog een hele sloot in de schuur staan? En denk je, dat glas, dat moet er allemaal uit. Die hele winkel die ik inmiddels heb verzameld. Check even Koenoekeman op de socials, Facebook en Instagram. Daar komen al die data voorbij. En dan kan je ongetwijfeld op een van die plekken een mooie bestemming geven aan je afval. En dan ook nog een klein beetje in je zak steken door middel van Centu. Zometeen Jayon en Ataniro. En eerst de aanvraag van Richard die er dus bij was. Alicia Keys hoor je nu.

En zo is het maar net. Het lekkere leven, dat heb je natuurlijk op de zondagmiddag. Dit is Paradise FM met Jayon en Ataniro. Ik ben benieuwd waar jouw zondagmiddag jou gaat brengen. Waar ik jou misschien mee naar onderweg naartoe neem. Als je

0: jouw betrouwbare autopartner.
1: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé, de mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren... en u het beste presenteren van de druif, wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
0: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysandhoe.
1: Nieuwe tijden, nieuwe wijnen. Daarom vindt u bij Servifrai ook vegan, organische, biologische, sulfietvrije en biodynamische wijnen. Proef de voordrijfstrevendheid.

0: FM.
1: Je kent ongetwijfeld die hype van een jaar geleden. Dat onder elke video waar iets misging, vooral op vakanties, dat er dan werd gezegd: Nothing beats a jet to holiday. Nou, dat is zo'n bekende stem geworden dat bij het concert van Bruno Mars er gedacht werd door de Anderson .Paak: haal die vrouw gewoon even op het podium. En dat gebeurde, de stem. Zoe Lister heette deze vrouw, die nou ja, je vooral kent van dit fragment.
2: Nothing beats a jet to holiday.
1: Mensen gaan hier gewoon helemaal op los. Kun je nagaan dat als je een voice-over bent, dat je zo'n legit talent kan worden? Heb ik toch ergens de boot hiervoor gemist? Ze doet nog een hele performance met Bruno Mars en Anderson .Paak. Waarop hier nog verder wordt ingespeeld. Nou, super funny. Dus Zoe Lister is de stem van de Jet 2 Holiday. Moet ik toch nog zelf een beetje aan de bak om op dat niveau te komen dat Bruno Mars bij ons stage gaat roepen.

0: gezien heb. Voor de keer zeggen, The Sunrise, Simply Red, maar niet bij Paradise.
1: Paradise FM.
0: Natuurlijk toen ik de ochtendshow deed, bijna elke dag. Maar tegenwoordig, ja, het is niet meer voor mij weggelegd. Eerlijk gezegd, ik ben ook best wel stabiel. Eigenlijk is elke dag een beetje hetzelfde voor mij. In het weekend juist wat drukker dan door de week. En eigenlijk elke dag word ik tussen 7 en 8 uur wakker. En het maakt niet uit of het iets later is geworden de dag ervoor. Sowieso wordt het ook niet meer heel laat. Maar de sunrise, nee, dat is echt wel een lange tijd geleden dat ik die gezien heb. Hij is nu ook nog eens echt vroeg, geloof ik. Ik ben benieuwd, ben jij een beetje van het uitslapen in het weekend? Of is het voor jou ook een routine, hè? Dat je misschien wel elke dag de sunrise ziet? Omdat je altijd zo vroeg opstaat. Ik ben benieuwd, wat is jouw vibe? Hoe staat het ervoor dit weekend? Ben je al lang op of gaat de wekker pas net? Kom je net uit je bed gerold? Laat het even weten via 6751031. Wat staat er vandaag op het programma? Een beetje een relaxte zondag. Wat wil je daarbij horen? Dit is Weekend Vibes, dus laat weten wat je vibes zijn. Wat je daarbij wil horen. Ik heb in ieder geval zo meteen Casey en de Sunshine Band al klaarstaan. Come to my eyes.

Come to my island. Het ultieme uitnodigingslied voor vrienden en familie om eens deze kant op te komen. Zo meteen in de tractualiteit heb ik het over een bijzonder fenomeen. Een app waarvan je dacht dat die misschien voor je moeder of je opa of oma was. Daar blijkt een hele dating scene achter gaande te gaan. Welke app dat is, dat hoor je zo meteen. Ook Madonna komt eraan. Who's That Girl? En eerst zijn dit de Dire Straits bij Paradise. En Twisting.

0: Donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
1: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Ten westen van Athene zijn 2 blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort. De toestellen bestreden een natuurbrand bij Psata. Volgens Griekse media is mogelijk een bemanningslid gered. Een ander inzittende zou zwaar gewond zijn. Een grootschalige reddingsactie is gestart. De stroomproductie uit waterkracht in Servië wordt sterk gehinderd door de zeer lage waterstand van de Donau door extreme hitte. De centrales Djerdap 1 en Djerdap 2 draaien op 20% en 30% van hun normale capaciteit. Ze leveren 18% van de Servische stroom. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn zondag tot dusver 11 mensen omgekomen, dat meldt Al Jazeera. Ook een dag eerder voerde Israël ondanks een bestand aanvallen uit op Deir el-Balah, Gaza-stad en Khan Yunis. Volgens eerdere berichten zijn minstens 3 kinderen bij de aanvallen omgekomen. Bij een poging vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn 72 migranten omgekomen. Tot ongeveer 60.000 mensen probeerden de afgelopen dagen de grens over te steken. Spanje houdt circa 3.000 ordentroepen in Ceuta. Europese ministers bespreken de situatie dinsdag. Bij een brand op een veerboot bij het Indonesische eiland Madura zijn zondagochtend 5 mensen omgekomen. Minstens 41 mensen worden nog vermist. Er waren 271 mensen aan boord. Reddingsdiensten zouden 225 mensen hebben kunnen redden. De oorzaak van de brand is onbekend. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: Bingo doen. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak. Gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Hap. En je want je zo weer in Suriname.
4: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug.

0: nieuwe spelletjes spelen. Maar er gaat een hoop meer gaande achter Wordfeud. Of Wordfeud, zoals oma het misschien zegt.
1: Trektualiteit. Welk liedje past bij dit akkefietje?
0: Ja, een bijzonder artikel verscheen in de Nederlandse kranten over een dame die een partner heeft gevonden via Wordfeud. Dus dat spelletje waarmee je Scrabble online kunt spelen en nou ja, vooral aan willekeurige partners wordt gekoppeld. Deze dame die ja, was niet per se meteen op zoek naar een relatie, maar kwam erachter dat er heel veel foute openingszinnen bij Wordfeud voorkwamen. Dus ze dacht, ik open gewoon zoveel spellen als mogelijk is. En ik ga dit eens eventjes analyseren wat mensen daar zeggen. En uiteindelijk, het is natuurlijk heel bijzonder. Je leert iemand, in tegenstelling tot Tinder, waar je het gelijk op het uiterlijk hebt, leer je iemand kennen aan de hand van een gesprek, eventueel. Heel veel mensen die, tenminste, ik moet eerlijk zeggen, ik speel het zelf dus ook nog wel eens. Ik vind het hartstikke geinig om even een woordje te leggen. Maar ik merk ook wel, ik heb niet zoveel zin in een gesprek. Dus voor mij, ik heb dan wel eens dat als mensen tegen mij gaan praten, dan ga ik hele verhalen ophangen. Dat ik in een ziekenhuis lig en dat het helemaal slecht gaat. Dan denk ik, dat hebben mensen helemaal geen interesse meer als een soort van mijn halve darminhoud de hele dag uitloopt. Toch blijven mensen dan vragen, oh, in welk ziekenhuis dan? Ik denk, ga je me opzoeken of zo. Goed, Wordfeud gaat een hele datingwereld achtergaande die je dus zomaar niet onverdienstelijk kan blijken. Ik ben benieuwd welk liedje past bij dat akkefietje. Nummers over letters, nummers over liefde, over spelletjes. Nou, kom maar door. Waar moet jij aan denken? Het laat je weten via 6751031. Wie weet komt jouw track zo meteen voorbij in de Tractualiteit. Eerst Shawn Mendes, dit is

0: Elvis Crespo, Nuestra Canción, hoorde je bij Paradise.
1: Actualiteit. Welk liedje past bij dit akkefietje?
0: Ja, maar wat is jouw liedje? Ik had het net over Wordfeud, de app waarmee je online kan scrabbelen, maar waarbij er ondergronds ook een hele datingwereld schuil gaat. Het is een bijzondere artikel verschenen in Nederlandse kranten. Waar daar, nou ja, niet onverdienstelijke liefde is ondervonden. Binnen Wordfeud. Dus als jouw oma onschuldig woordjes aan zit leggen, dan zit daar misschien nog wel iets meer achter verborgen. Daar hadden we het net over. Ik heb een aantal leuke suggesties binnengekregen voor welk liedje zou kunnen passen bij dat akkefietje. Jacqueline, die dacht aan Lady Gaga en Love Game. Dat is optie 1. Ik heb ook nog een aanvraag van Remco. Die dacht aan Extreme.

Welke van die drie wil jij volledig horen? Dat laat je weten via 6751031. Optie 1, Lady Gaga, Love Game. Optie 2, Extreme and More Than Words. Of ga je toch liever voor optie 3, My Favorite Game van The Cardigans? Dat laat je dus weten in een appje. En wie weet komt jouw favoriet zo voorbij naar zo'n

Olvido otra vez. Mag ik een groot applaus voor Mana. Hier bij Paradise Web. En ook voor de winnaar van de Tractualiteit. We hadden het over de Word Feud, de geheime datingwereld die daarachter schuil gaat. Niet genoeg stemmen zijn er binnengekomen voor My Favorite Game van de Cardigans. Ook Lady Gaga moet net het onderspit delven tegenover Extreme. More than

wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.nl.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.

0: pusht, hoe meer eruit gaat. Sweat, Inner Circle hoorde je.
1: Paradise FM.
0: En dat is nogal wat op dit soort warme dagen, zoals onder andere vandaag. Zweet je gemiddeld 0,5 tot 1 liter per dag. Als je niks doet, hè. Als je gewoon in rust op jouw strandstoeltje zit, dan gaat er al gewoon 1 liter gutsend onder je oksels vandaan. Ben je ook nog aan het wandelen of een lichte activiteit aan het doen, dan gaat het al over 0,5 tot 1 liter per uur. Bij sporten, intensief sporten, zelfs 1 tot 2 liter druipen dan gewoon van je af. Bizar. Dus ja, ik weet ook zeker, als je gewoon ergens eventjes zit, hou het een beetje fris, hou het een beetje schoon. Ik had laatst ook weer in de supermarkt dat ik achter iemand stond, een Hollandse jongen. Dat kan ook bijna niet anders, denk ik, dan vaak. Die daar niet helemaal bewust is van dat je hier misschien iets meer zweet dan dat je in Nederland zou doen. En ik rook hem al van heel ver. En soms weet je ook meteen precies wie het is. En dat klopt ook, want toen hij had afgerekend, was het gelijk allemaal voorbij. Dus ook, houd op deze warme dagen rekening met jouw persoonlijke hygiëne. Stap even een keertje onder de douche. Doe een extra rolletje deo eronder. En maak het plezier voor iedereen om je heen ook nog eens iets groter. Zo meteen Aretha Franklin en eerst Katy Perry en Snoop Dogg bij Paradise.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

En dit soort legends hoor je gewoon alleen hier voorbij komen volgens mij. Aretha Franklin samen met George Michael. I knew you were waiting bij Paradise. Dit is 103.1 FM. Ik ben Nadine en ik ga weer afscheid van je nemen. De weekend vibes zitten erop. Normaal gesproken zeg ik tot volgende week. Maar nu ben ik er ook buiten de weekend vibes even gezegd. De komende 2 weken ben ik er voor Jeremy.

0: Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-Bij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad.

0: naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Ten westen van Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort. De toestellen bestreden een natuurbrand bij Psata. Volgens Griekse media is mogelijk een bemanningslid gered. Een ander inzittende zou zwaar gewond zijn. Een grootschalige reddingsactie is gestart. De stroomproductie uit waterkracht in Servië wordt sterk gehinderd door de zeer lage waterstand van de Donau door extreme hitte. De centrales Djerdap 1 en Djerdap 2 draaien op 20% en 30% van hun normale capaciteit. Ze leveren 18% van de Servische stroom. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn zondag tot dusver 11 mensen omgekomen, dat meldt Al Jazeera. Ook een dag eerder voerde Israël ondanks een bestand aanvallen uit op Deir el-Balah, Gaza-stad en Khan Yunis. Volgens eerdere berichten zijn minstens 3 kinderen bij de aanvallen omgekomen. Bij een poging vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken, zijn 72 migranten omgekomen. Tot ongeveer 60.000 mensen probeerden de afgelopen dagen de grens over te steken. Spanje houdt circa 3.000 ordentroepen in Ceuta. Europese ministers bespreken de situatie dinsdag. Bij een brand op een veerboot bij het Indonesische eiland Madura zijn zondagochtend 5 mensen omgekomen. Minstens 41 mensen worden nog vermist. Er waren 271 mensen aan boord. Reddingsdiensten zouden 225 mensen hebben kunnen redden. De oorzaak van de brand is onbekend. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
2: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. 1 losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
1: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Italiaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij It All Happens at Yountville Beach.
1: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
2: Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer

Watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise.

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva heeft zich opnieuw kandidaat gesteld. Hij wil bij de verkiezingen in oktober een vierde en laatste termijn. Lula maakte dat bekend op een congres van zijn arbeiderspartij in São Paulo. De 80-jarige president zegt nog topfit te zijn en dagelijks te sporten. Bij een zelfmoordaanslag tijdens een protest in het Pakistanse district Swat zijn zondag 13 mensen omgekomen. Onder de doden zijn 8 politieagenten. Zeker 20 mensen raakten gewond, van die enkele zwaar gewond zijn. De dader bracht zijn bomvest tot ontploffing op een druk kruispunt bij een politiebureau. Ten westen van Athene zijn 2 blushhelikopters op elkaar gebotst en neergestort. De toestellen bestreden een natuurbrand bij Psata. Volgens Griekse media is mogelijk een bemanningslid gered. Een andere inzittende zou zwaar gewond zijn. Een grootschalige reddingsactie is gestart. De stroomproductie uit waterkracht in Servië wordt sterk gehinderd door de zeer lage waterstand van de Donau door extreme hitte. De centrales Djerdap 1 en Djerdap 2 draaien op 20% en 30% van hun normale capaciteit. Ze leveren 18% van de Servische stroom. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn zondag tot dusver 11 mensen omgekomen. Dat meldt Al Jazeera. Ook een dag eerder voerde Israël ondanks een bestand aanvallen uit op Deir el-Bala, Gazastad en Khan Yunis. Volgens eerdere berichten zijn minstens 3 kinderen bij de aanvallen omgekomen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work.

Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com.

0: going? Is Beef Eater your power drink or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
1: The Wine Factory.
2: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: 3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Iets te vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao. Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.

0: wijnhandel Servier Frais. Ook voor de fijnste Portugese wijnen, zoals de Quinta do Crasto, die ik zelf ook graag in mijn glas doe. Portugallemachtig, wat heerlijk.
1: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
2: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
1: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner.

0: blijven wordt, gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort en natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
1: Wauw, wat ruikt het hier lekker. Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine. Oh, is die er weer?
2: Ja, en deze editie It Rains Fishes is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmi Smulders. En zoveel leuke artikelen.
3: Oh kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven.
2: Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè?
3: Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen.
1: Island Vibes, nu in de winkel.
4: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4 uur.
5: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva heeft zich opnieuw kandidaat gesteld. Hij wil bij de verkiezingen in oktober een vierde en laatste termijn. Lula maakte dat bekend op een congres van zijn arbeiderspartij in São Paulo. De 80-jarige president zegt nog topfit te zijn en dagelijks te sporten. Bij een zelfmoordaanslag tijdens een protest in het Pakistanse district Swat zijn zondag 13 mensen omgekomen. Onder de doden zijn 8 politieagenten. Zeker 20 mensen raakten gewond, van die enkele zwaar gewond zijn. De dader bracht zijn bomvest tot ontploffing op een druk kruispunt bij een politiebureau. Ten westen van Athene zijn 2 blushhelikopters op elkaar gebotst en neergestort. De toestellen bestreden een natuurbrand bij Psata. Volgens Griekse media is mogelijk een bemanningslid gered. Een andere inzittende zou zwaar gewond zijn. Een grootschalige reddingsactie is gestart. De stroomproductie uit waterkracht in Servië wordt sterk gehinderd door de zeer lage waterstand van de Donau door extreme hitte. De centrales Djerdap 1 en Djerdap 2 draaien op 20% en 30% van hun normale capaciteit. Ze leveren 18% van de Servische stroom. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn zondag tot dusver 11 mensen omgekomen. Dat meldt Al Jazeera. Ook een dag eerder voerde Israël ondanks een bestand aanvallen uit op Deir el-Balah, Gazastad en Khan Yunis. Volgens eerdere berichten zijn minstens 3 kinderen bij de aanvallen omgekomen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
4: Tenderloin, ribeye, T-bone, lunchrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
6: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault M-bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao, al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
7: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno, laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
8: Coco's Peach. De

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yantil Beach.
1: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Maar Hai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entreco of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskoolgril, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?

0: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
3: Sorry schat, ik kan het niet.

0: schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Bingo. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ay boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.
2: Caresso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresso.com.

Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva heeft zich opnieuw kandidaat gesteld. Hij wil bij de verkiezingen in oktober een vierde en laatste termijn. Lula maakte dat bekend op een congres van zijn arbeiderspartij in São Paulo. De 80-jarige president zegt nog topfit te zijn en dagelijks te sporten. Bij een zelfmoordaanslag tijdens een protest in het Pakistanse district Swat zijn zondag 13 mensen omgekomen. Onder de doden zijn 8 politieagenten. Zeker 20 mensen raakten gewond, van die enkele zwaar gewond zijn. De dader bracht zijn bomvest tot ontploffing op een druk kruispunt bij een politiebureau. Ten westen van Athene zijn 2 blushhelikopters op elkaar gebotst en neergestort. De toestellen bestreden een natuurbrand bij Psata. Volgens Griekse media is mogelijk een bemanningslid gered. Een andere inzittende zou zwaar gewond zijn. Een grootschalige reddingsactie is gestart. De stroomproductie uit waterkracht in Servië wordt sterk gehinderd door de zeer lage waterstand van de Donau door extreme hitte. De centrales Djerdap 1 en Djerdap 2 draaien op 20% en 30% van hun normale capaciteit. Ze leveren 18% van de Servische stroom. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn zondag tot dusver 11 mensen omgekomen. Dat meldt Al Jazeera. Ook een dag eerder voerde Israël ondanks een bestand aanvallen uit op Deir el-Balah, Gazastad en Khan Yunis. Volgens eerdere berichten zijn minstens 3 kinderen bij de aanvallen omgekomen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.

0: Center. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
1: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
2: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
3: Turista, riba bo isla. Sin maleta, peruku. Hop, pisabor. Isimang aki, ciao Italia. Brinda, cupalini limoncello. Pa 35,90. Y pa 9,99, boti un bio pizza de un forno, dushi di Carrefour. Complete con un crispy maretti bruschetta pa 6,99. Cada siman, un destination novo.
2: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.

0: dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust. The
1: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.

0: beter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
1: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva heeft zich opnieuw kandidaat gesteld. Hij wil bij de verkiezingen in oktober een vierde en laatste termijn. Lula maakte dat bekend op een congres van zijn arbeiderspartij in São Paulo. De 80-jarige president zegt nog topfit te zijn en dagelijks te sporten. Bij een zelfmoordaanslag tijdens een protest in het Pakistanse district Swat zijn zondag 13 mensen omgekomen. Onder de doden zijn 8 politieagenten. Zeker 20 mensen raakten gewond, van die enkele zwaar gewond zijn. De dader bracht zijn bomvest tot ontploffing op een druk kruispunt bij een politiebureau. Ten westen van Athene zijn 2 blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort. De toestellen bestreden een natuurbrand bij Psata. Volgens Griekse media is mogelijk een bemanningslid gered. Een andere inzittende zou zwaar gewond zijn. Een grootschalige reddingsactie is gestart. De stroomproductie uit waterkracht in Servië wordt sterk gehinderd door de zeer lage waterstand van de Donau door extreme hitte. De centrales Djerdap 1 en Djerdap 2 draaien op 20% en 30% van hun normale capaciteit. Ze leveren 18% van de Servische stroom. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn zondag tot dusver 11 mensen omgekomen. Dat meldt Al Jazeera. Ook een dag eerder voerde Israël ondanks een bestand aanvallen uit op Deir el-Bala, Gazastad en Khan Yunis. Volgens eerdere berichten zijn minstens 3 kinderen bij de aanvallen omgekomen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
4: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
5: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 7 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva heeft zich opnieuw kandidaat gesteld. Hij wil bij de verkiezingen in oktober een vierde en laatste termijn. Lula maakte dat bekend op een congres van zijn arbeiderspartij in São Paulo. De 80-jarige president zegt nog topfit te zijn en dagelijks te sporten. Bij een zelfmoordaanslag tijdens een protest in het Pakistanse district Swat zijn zondag 13 mensen omgekomen. Onder de doden zijn 8 politieagenten. Zeker 20 mensen raakten gewond, van die enkele zwaar gewond zijn. De dader bracht zijn bomvest tot ontploffing op een druk kruispunt bij een politiebureau. Ten westen van Athene zijn 2 blushhelikopters op elkaar gebotst en neergestort. De toestellen bestreden een natuurbrand bij Psata. Volgens Griekse media is mogelijk een bemanningslid gered. Een andere inzittende zou zwaar gewond zijn. Een grootschalige reddingsactie is gestart. De stroomproductie uit waterkracht in Servië wordt sterk gehinderd door de zeer lage waterstand van de Donau door extreme hitte. De centrales Djerdap 1 en Djerdap 2 draaien op 20% en 30% van hun normale capaciteit. Ze leveren 18% van de Servische stroom. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn zondag tot dusver 11 mensen omgekomen. Dat meldt Al Jazeera. Ook een dag eerder voerde Israël ondanks een bestand aanvallen uit op Deir el-Balah, Gazastad en Khan Yunis. Volgens eerdere berichten zijn minstens 3 kinderen bij de aanvallen omgekomen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/curacao.

0: Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
1: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountville Beach.
2: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: de laatste jaren met minder hits. Maar heeft hij wel leuke hits gemaakt. Zeker in de jaren 90 en het begin van dit millennium ook wel. Enrique Iglesias bij Lemons. Inderdaad, laat de ritme alles doen en vanzelf meebewegen. En met die lekkere bewegingen zijn we toe 7 uur in de avond voor een nieuwe aflevering van Ambiente. Bonocci, Bonocci. Vroeger in mijn papiamentstalige radiosprogramma's zei ik altijd Bonocci Pariba, Bonocci Babo, Bonocci Rond Corso. Ja, als je dat zou gaan vertalen is het natuurlijk niet mogelijk, maar in ieder geval, je begrijpt wat ik bedoel. Welkom dan weer in een nieuwe aflevering van Ambiente zondagavond. En kijk eens aan, augustus treedt inmiddels binnen. Bombini dus augustus. En dat merk je ook wel, want buiten is het nog steeds licht. Kijk eens aan, zonnetje is er nog steeds. Natuurlijk, je mag het niet vergelijken met 12 uur in de middaguren, maar het zonnetje is er nog. Dat betekent dus de langste dagen van het jaar. Daar zitten we inmiddels in. Juli, augustus, september. En daarna wordt het langzamerhand iets frisser, iets koeler en ook minder licht rondom deze tijd. Pas op, want de warmste maanden komen dus nu aan. Ziezo, voor vandaag heb ik een stuk of 13 hits hier op mijn lijstje staan. Dat allemaal in het eerste uur. Maar je weet het, Ambiente altijd met gezellige tropische muziek extra erin. En het gaat vandaag ook natuurlijk weer gebeuren. Ik zou zeggen, Bombini, en blij dat je erbij bent.
1: It's the weekend. And this is
2: David Arisa.
0: Yes, yes, yes. Hou jij van lekkere, onder andere tropische muziek? Nou, dan verzeker ik je, zit je helemaal goed tot 9 uur.

Gypsy King en Bamboleo, een lied uit 1987. Ik moet je vertellen, zelfde Bamboleo werd gebracht door verschillende artiesten, in verschillende ritmen, maar ook in verschillende talen. Onder andere in het Spaans, die je dus juist hoorde, maar ook in het Engels en zelfs nog in het Duits. Moet je nagaan. De luister nog steeds die van Gypsy King, maar in het salsa klinkt het ook lekker hoor. Celia Cruz, je kent haar door en door, die heeft er een lekkere salsa van gemaakt.

even lekker, hè? Bamboleo. Dit is Ambiente Paradise FM. Zondagavond altijd Ambiente aan tot 9 uur. We gaan een klein beetje rustig aan doen in de komende 4 minuten met meneer die heel lang in de muziek zit. Ze noemen hem in het Spaans El Ciego Maravilloso. En misschien weet je daar waar ik het over heb. Hier is dan José Feliciano, nu in het Engels. I wanna be where you are.

Where You Are. In september wordt hij 81 jaar. Zo, dat is een hele bekende. José Feliciano, al vanaf de jaren 60 is hij actief. Met een van zijn hits, je weet het, hij zingt in het Engels, maar ook in het Spaans uiteraard. I Wanna Be Where You Are is een van zijn hits, midden de jaren 80. Niet origineel dus, maar hij heeft het wel leuk gedaan. Mijn eerste lokale productie voor het huur. En dat wordt er eentje van Stacey Isidora. Ze is bekend de laatste weken. Hier is ze met Papiado. Oeh.

Ze heeft het duidelijk gezegd, als dit slaagt, dan ga ik gelijk door. Nou, en het is geslaagd. Ja, toch? Muziek van Stacy en Papiado. Het lied wordt, als ik zelf, heel veel gedraaid de afgelopen weken. Dus ook terecht in Ambiente.

Is inmiddels achter de rug, hopelijk met hele mooie herinneringen. Zeker voor Curaçao voor het eerst in de Mondiaal. Maar de volgende compromis is ook alweer klaar. In september, in oktober. En hopelijk nog steeds met Dick Advocaat. Met onze nationale team die ook actief waren in de Mondiaal. In oktober wordt ook een wedstrijd hier gespeeld. Als ik me niet vergis moet het op 21 oktober zijn. Maar dat hoor je later wel in de komende weken. In ieder geval, actief blijven we. Hopelijk nog steeds dus met de Blue Wave. De groep in de A-gedeelte, waar Curaçao dus ook in zit, bestaat uit Costa Rica, Haiti, Trinidad en Tobago, Nicaragua en de Dominicaanse Republiek. Het ziet er in principe best wel zwaar uit, maar natuurlijk niet onmogelijk. Over Mondiaal gesproken, nu inmiddels dus lekker achter de rug. Hier heb je de man met de pepermunt in zijn mond, die dus uitviel. Was het nou pepermunt of iets anders? Hier is Robbie Williams. Come on.

sowieso. Daarna heeft hij nog heel veel gemaakt, dat weet je. Robbie Williams en je hoort vandaag Feel. Jazeker, je bent prima afgestemd. Dit is Paradise FM. Ambiente aan tot 9 uur. Het programma gaat ook de lucht in Nederland via Havenstad Radio. Voor alle luisteraars in Holland. Om specifiek te zijn in Rotterdam, Bonocci. En blij dat jullie erbij zijn. Je weet het, mocht je geen radio hebben of misschien zit je toevallig in het buitenland en je wilt toch Paradise volgen, zeker voor het laatste nieuws onder andere en de leuke programmering, doe dat dan altijd op paradisefm.nl.

0: alleen maar schrijvend. En het is 675-1031. Ik wil even iedereen bedanken, wekelijks, voor de leuke reacties op dit zondagavondshow.
1: Dit is Ambiente met David Arisa.
0: En laten we een lekkere meringue tegenaan gooien. Hier is Eddie Herrera, Si tú te vas.

0: Als jij vertrekt, dan stort mijn hele leven in. Eddie Herrera, Si tú te vas. Aan het stijl van Spelen van Meringue hoor je dus duidelijk. Hij komt dus uit de Dominicaanse Republiek. Om precies te zijn uit Santiago de los Caballeros. Eddie Herrera schrijft hij met 2D en 2R. Eddie Herrera. Hij is inmiddels 62 jaar. In de jaren 80 had hij een leuke combinatie altijd. Zijn haar was dezelfde kleur bijvoorbeeld als zijn shirt. Dus mocht hij een groene shirt aan hebben, dan is zijn haar ook groen. Bij blauw ook haar blauw. Bij paars, paars. Ja, zo ging dat destijds. Het was echt een showman, hè? Nu zou hij dat niet meer doen, neem ik aan, met 62 jaar. Si tú te vas, die je dus zojuist hoorde, wordt nog steeds, ja zeker, regelmatig gedraaid. Zeker in een happy hour, bijvoorbeeld op een vrijdagavond. Eddie Herrera speelt voornamelijk merengue. En daarin is hij goed.
1: Geniet met het geluid van Curaçao. Dit is het weekend van Paradise FM.
2: Dit was een hit hier op Curaçao. Even terug.

Flame in 1988. In de vakantieperiode was het nummer 1 op de top 40. Maar dan heb je het inderdaad over een hele tijd geleden voor de Bengals. Hè? Maar heerlijk om dit toch eventjes terug te mogen bewonderen.

Rollo Sanchez, Marchar. Hij zit dus ook inmiddels diep in de bachata. Hoewel dit meer een bachata pop is van hem. En ik voel je al denken en ik hoor je al denken. Nee, die melodie komt mij zo bekend voor. Nou, wat denk je van Dusty Springfield?

melodie gaan, maar melodie komen ook weer terug op een of andere manier. Worden dus juist van Rolf Sanchez met Marchaar en de originele dus van Dusty Springfield uit de jaren 60 namelijk.

ouders mogen mij niet. Sterker nog, pa en ma willen mij niet eens zien. Dan houden we gewoon de liefde via de telefoon. Totdat we op een gegeven moment in de gaten krijgen dat het gewoon niet anders kan. Onze liefde is waar. Muziek dus van Hector El Father, wat een naam hè, samen met Wisin en Yandel. En je raadt het al, het heet El Telefono. De jongens komen uit Puerto Rico. Paradise FM, jouw vakantieradio. Hier is Cathy Denise, toe.

0: artiesten worden bekend door de televisie. In Europa deed ze niet veel, des te meer in Amerika. Cathy Denise met Too Many Walls. Begin de jaren 90 had ze dus een aardige hit hiermee. De laatste jaren horen we niet veel meer van haar.
1: Ambiente.
0: Wijzers op de horloges staan dus niet stil. En het geldt ook voor het digitale systeem. Cijfers lopen gewoon door. Dus het is bijna 8 uur. Bij allebei de systemen kan ik gewoon de batterij eruit halen. Dan staan ze gewoon stil. Maar ach, we hebben toch nog een uur te goed. Dus laten we dat maar niet doen. Moment and what nuts wordt de laatste voor het uur. Girls.

0: Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij It All Happens at Yountil Beach.
1: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Nook Nook Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op nooknook-kids.com. Nook Nook Kids, alles voor mijn kamertje.
2: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
3: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
2: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
3: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
2: Ja.
3: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
4: Paradise FM, gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je